but I want to win.

Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale Omroep Goorlen.

Jump in.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

als je hem goed hard hebt, dan kom je ver, zeggen ze wel eens. En zo is het maar net, hè, Virgo Shaki. Ja, gisteren toen had ik maar een heel klein stukje van Virgo Shaki kunnen draaien. En toen was het alweer klaar. Dus vandaar dat we vandaag nog eventjes in de herhaling, in de rewind deden. Hè. Ja, Virgo Shaki dus met A Good Heart. Ja, ik zeg goedemorgen. Het is vandaag donderdag 28.05.2026. Welkom bij Voor de Wekker Wakker. Ja, het is wat, hè, op de Oosterschelde. Bij Neeltje Jans. Er zijn 100 opvarenden van een passagiersschip geëvacueerd. Volgens de reddingsmaatschappij is een veiligheidslijn in de schroef van het passagiersschip terechtgekomen. Het schip kon daardoor niet verder varen. Het is 52 meter lang, 9 meter breed. Met de naam Christian B. kwam rond 3:45 gisteren in de problemen. Dat gebeurde vlak bij de haven van Delta Park Neeltje Jans. Dat heeft Omroep Zeeland gemeld. Ja, de schipper die heeft een poging gedaan de passagiersboot terug naar de haven te manoeuvreren. Maar ja, de schroef die raakte nog meer verstrikt in de veiligheidslijn die in het water lag. Nou ja, de drijvende kabel is bedoeld voor boten, zwemmers en surfers die in de problemen raken door de stroming en niet meer zelfstandig tegen de stroom in kunnen varen of zwemmen. Ja, dan kunnen ze dus die lijn pakken en dan kunnen ze toch nog veilig teruggaan. Maar ja, goed, het schip had er dus nogal wat last van. In totaal zijn 140 passagiers en 3 bemanningsleden van boord gehaald. Bij de evacuatieoperatie werden ook een helikopter en een vliegtuig ingezet. Ja, die ook een tijdje boven het schip aan het vliegen waren. Dus het was vanaf de kant toch best wel een sensationeel gezicht. Maar ja, zo zie je maar weer. Hè. Zelfs op het water kan het soms misgaan. Hè. Ja. Ja, het hoogseizoen is het momenteel. Dus ja, dan wordt er een paar keer per dag gevaren daar. En ja, de directeur van Delta Park, Neeltje Jans, die zegt van het was de tweede afvaart. En de ervaren schipper, die heeft gewoon een foutje gemaakt. Ja, dat kan, hè. Ja, vergissen is menselijk, zeggen ze wel eens, hè. Ja, het schip is inmiddels alweer aan de kant. Daar zullen de duikers de exacte schade aan de schroef gaan opmaken. Ja, het is trouwens niet de eerste keer, hoor. Want er zijn vaker boten in de problemen gekomen. In februari bijvoorbeeld, 2018, werden 81 mensen van boord gehaald. Toen viel de motor van het schip uit toen het wilde aanleggen bij een stijger. En in 2010 was het ook al feest. Toen raakte het passagiersschip stuurloos en moest de KNRM ook uitvaren. Ja, de evacuatie van de 134 passagiers die kon toen worden voorkomen. Maar goed, dit keer zijn er dus 140 passagiers en 3 bemanningsleden van de Neeltje Jans, of bij Neeltje Jans, van het passagiersschip geëvacueerd. Hè. Ja, de schroef die zat vast, hè, op de veiligheidslijn. Goed, het is donderdag. Het wordt vandaag weer mooi weer. Straks gaan we even naar het weerbericht kijken. Natuurlijk hebben we weer leuke liedjes klaarstaan. Dus, oh jongens, dat wordt gezellig. Ja, op deze dag trouwens in 1988... Nothing's Gonna Change My Love van Glenn Medeiros staat in de bovenste regionen van de Nederlandse hitparade. En het liedje blijft er dan op dat moment 6 weken staan. Ja, we hebben het over dit liedje. Lekker romantisch en ook een beetje zomers, hè. Want zodra het warmer wordt, komen die zomersliedjes weer helemaal terug in die playlist, hè. Goedemorgen, welkom.

0: Precies.
1: Dansen tot de zon opkomt, zo de Pascal Redeker van wij komen bij je voor de wekker wakker. Goed, even kijken naar het weerbericht vandaag. Nou, het blijft overal droog, dat zat er ook wel in. De zwak tot matige wind, 2 tot 4 boven draait naar het oosten. En gaat ook weer warmere lucht aanvoeren. De temperaturen komen uit tussen de 20 graden in het noorden van de Lage Landen. Tot 28 graden in het zuiden, groot deel van Zeeuws-Vlaanderen en Duitsland. Ja, morgen dan zijn er wat wisselingen tussen zon en sluierwolken. Landinwaarts is het dan 30 tot 33 graden, dus wordt het nog warmer. Tropisch en aan de kust is het dan een paar graden koeler. Ja, op de Wadden is het zo'n 22 graden. En later neemt vooral in het zuiden en het oosten de kans op een onweersbui toe. Maar vandaag dus sowieso overal droog. En temperaturen die tikken de 28, 29 graden in het zuiden aan. En in het noorden is het wat koeler. Met rond de 20 à 23 graden. Maar ja, ook lekker toeven toch?

0: 50. De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Week in, week uit.
0: Ook jouw favorieten tellen mee.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
0: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
0: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
0: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Nummer 43.

Ja, de Jackson-familie die verdient weer aardig veel geld hoor, jongens. Ja, dat wil wel. Die biopic die natuurlijk via de bekende bioscopen te zien is, hè, over het leven van Michael Jackson. Hè, ja. Goed, Jordan, Billie Jean, nummer 43 trouwens in die flitsende top 50. Waar we af en toe aandacht aan schenken natuurlijk. Straks ook, als het allemaal mee zit, ook de flitsschijf. Dus goed, goedemorgen. Dit is Voor de Wekker Wakker. Ja, steeds meer grote artiesten die kiezen voor een residentie. Ja, wekenlang optreden in één stad, een plaats van een wereldtour. Ja, vroeger kwamen de artiesten altijd naar je toe, maar tegenwoordig doen ze dat niet. Tegenwoordig gaan ze gewoon op één plek optreden. Is makkelijker natuurlijk voor de artiest, kost minder geld. En ja, de fans moeten er wel voor reizen, want ze gaan niet meer kijken van wanneer komt die hier in de buurt. Nee, het is gewoon één plek en daar treden ze op. Hè. Voorbeelden bijvoorbeeld, Harry Styles bijvoorbeeld, treedt ook alleen maar op één plek op. Ja, Dolly Parton heeft er trouwens ook voor gekozen om op één plek op te treden. Dus zo gaat dat. Ze zoeken gewoon één plek uit. En daar treden ze dan, lekker op. Hè? Ja, het is onvoorstelbaar, maar het gebeurt. Ja. Goed, nog meer nieuws vandaag. Basis- en middelbare scholen moeten toetsen minder vaak laten meetellen voor rapporten, overgang, niveauselectie en schooldiploma's. Dat zegt de onderwijsraad. Ja. Nee, wacht even hoor. Ik was nog niet helemaal klaar, hè? Nee. De basis- en middelbare scholen moeten dus toetsen minder vaak laten meetellen voor rapporten, overgang, niveauselectie en schooldiploma's. Dus dat vindt de onderwijsraad. Toetsen zijn er vooral voor het leerproces en niet om de schoolloopbaan van een kind te bepalen. Zo zegt de raad, hè? Ja. Ja, en ook nieuws, muziek. Muzieknieuws. Guus Meeuwis die geeft volgend jaar een concert in Rotterdam, Ahoy. Dat is heel bijzonder, want normaal doet hij het natuurlijk in het stadion van Philips. Ja, maar tegenwoordig gaat hij ook naar een andere plek toe. Ja, zo meldt hij dat in elk geval op Instagram. En hieruit verruilt Meeuwis dus het stadion in Eindhoven voor een andere plek. Hè. Dus het is wel eventjes wat anders natuurlijk voor Guus Meeuwis. Hè, want we zijn het anders gewend, hè? Ja. Nou, een liedje dan maar van Guusje, hè? Dan zouden we met Harry Vermegen.

Nou, hij denkt er niet aan, maar hij zingt er wel over. Je hoorde John Jacon en denkt niet aan mañana. Het is de dagtopper van deze donderdag, de 28e mei. Ja. Goed, voor de wekker wakker even kijken naar het nieuws. Ja, de gemeente Het Hoge Land die vangt vanaf vandaag voor 4 nachten asielzoekers uit Ter Apel op in Warffum. De gemeente doet dit na een verzoek van de asielminister. Zo is te lezen op de website van de gemeente. De asielzoekers voor wie in Ter Apel geen slaapplek is, worden ondergebracht in een sporthal. De nachtopvang die sluit maandagochtend 1 juni weer. En bij de opvanglocatie is plek voor maximaal 150 personen. Ja, allemaal zien we het, zo zegt een woordvoerder, dat de druk op de opvang in Ter Apel opnieuw groot is. Dat zegt de burgemeester Broekhuizen van het Hoge Land. En daarom hebben we besloten om in Warffum voor 4 nachten tijdelijke noodopvang mogelijk te maken. Ja, dit geeft de politiek in Den Haag ruimte om een permanente oplossing te vinden. Ja, ja, het is een groot probleem, asielzoekersopvang. Want jongens, we hebben geen plek. Het is een klein landje natuurlijk. En ja, om dan plekjes te vinden waar dan al die asielzoekers moeten worden opgevangen. Ja, het is een probleem. En men heeft er in Den Haag ook nog helemaal geen oplossing voor gevonden. Hè? Nee, maar ja, goed. Goed, kabinetsleden die spreken vandaag met vakbonden en werkgeversorganisaties over de plannen voor sociale zekerheid. En de man die een aanslag wilde plegen rond een Taylor Swift concert in Wenen, die krijgt vandaag waarschijnlijk zijn straf te horen. Ja, het weer vandaag, het is zonovergoten. Het blijft overal over het algemeen droog. We hebben te maken met een zwakke tot matige oostenwind. Dus dat is wel lekker, een beetje afkoeling. En het wordt 28 graden in het zuiden des landes. En ja, het kan zelfs de 29 of 30 aantikken. En morgen dan wordt het 33 graden, dus dan wordt het nog warmer. Oh, oh, oh, oh, oh.

ik wil niet veel zeggen, maar volgens mij zit er zo'n DNA-strengeltje in dat playlistje van Voor de Wekker Wakker. Want er komen steeds meer zomerse liedjes in, hè? Die temperatuur hoger wordt, hè? Ja. De back-to-back classic, twee liedjes uit de jaren 90 samengesteld door de voice-overs natuurlijk. Achter elkaar gezet, op een leuke manier, hè? Ja, goed, welkom bij het ochtendradioprogramma. Ja, het wordt inderdaad weer warm vandaag, hoor. Rond de 28, 29 graden. Morgen, maak je borst maar nat, letterlijk en figuurlijk, wordt het 33 graden, hè? Dus nou, het gaat wel, ja, ik kan er heel slecht tegen, joh. Ik kan heel slecht tegen die warmte. Je wordt er zo sloom van en een beetje priegelig, een beetje zweet tussen die naad. Nee, wat dat betreft, echt fijn is het niet. Maar goed, we hebben altijd wat te zuren natuurlijk, hè. Ja. Op deze dag in 1966, het is een mooie dag voor Percy Sledge. Het was de eerste en enige keer dat hij een nummer 1 hit scoort. Ja, titel van het liedje in 1966, dat was When a Man Loves a Woman. Maar die gaan we niet draaien. Make it good and make it last. Die hoor je bij Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen.

0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Lokale Omroep Goorlen.

0: Live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Bij lokale omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.
2: Muddy Waters. Muddy, come on.
3: I want to thank you, ladies and gentlemen. This is a brand new one we made to call I Got My Brand On You.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

echte liefde is liefde die oneindig is. Je deed als kind soms rare dingen. Zij schonk je steeds vergiffenis.

0: Bas.
1: Hier volgt een baantje van Leni uit de takenstrot. Ik heb er een vlot mopje op gezongen. Ze hebben mij opgenomen in een cassette recorder, een corporatie met acht muzikanten en een accordeon. Dus

wat? En voor de grap begin ik een lied te lalen. Toen zegt Teun, dat is te gek, wijfie. Dat mooi op een baantje knalen. Dus Teun begint te sjouwen met zijn stereo-apparaten. Ja, en ik heb pas dan zingen, wat? Als je verliefd.

Ze melden voor dat mijn buurman, dat is dus Teun, graag bij u een baantje wou. Want hij loopt nou in de steun. Hij had ervaring als technici. Oh, alles ken hij met gemaakt. Want dat hoor je ook wel aan hoe hij dit baantje heeft geplaatst. Plaat. Teun zegt ook, mocht u soms met mij zaken willen doen?

schuiven aan de microfoon.

ben wat, is het mooi meegenomen. Ja toch? Zo zijn al heel wat dames aan de top gekomen. Niet hè? Geachte plattebos, denk je dat u ervan? Ik hop er eens even lekker

0: Hemelse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Dit is lokale Omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en Riel.

Lokale Omroep Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorle.nl.

0: via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Lokale Omroep Goorlen.

0: berichten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale Omroep Goorlen.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Golse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

0: alle evenweken op zondag? Gaat lekker zo, op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10. Gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo, dus luister naar deze radio.
2: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

is hier genoeg. Ik weet niet waar je op had gerekend, maar voor saai heb jij niet getekend. Het is een zegen, maar ook een vloek. Ik weet dat ik altijd te laat kom, mijn ontbijt begint te eten in de avond. Maar ik leef voor jou en jij.

0: aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.
1: Dit is Podium Breed, het programma van de lokale omroep waar cultuur de hoofdrol speelt. Met Franca, Ad en Theo.
2: Vanuit de zomerse studio wensen we u van harte welkom in deze uitzending van Podium Breed. Donderdagavond, 7 uur geweest. U bent het van ons gewend. En vanavond een aantal gasten die bijzondere verhalen komen vertellen. Aangevuld met een mooi stukje muziek. En mocht u de gelegenheid zijn om vragen te willen stellen. Nou, wat let u? 013 534 1344. De lijnen zijn voor u open. En voordat we in gesprek gaan met onze gasten, gaan we eerst een stukje muziek draaien. En dat is Hartger.
3: Temba Oehambo.
2: Kijk.
4: Ja. En de sfeer.

0: Dat was Reis van de Hoop. Prachtig Klopt. Nummer in het Afrikaans. Welkom in de studio, Germa Zeijen en Anne Denissen. En we gaan het niet hebben zoals in het Goles Belang stond over de reis die jij en Con gemaakt hebben, wat jullie ieder jaar doen naar Zuid-Afrika, naar jullie project. Maar we gaan het nu vanavond. Dat komt nog een keer, want Con is ziek. En jij wilde het ook niet zonder Con doen. Dat zou ook een beetje raar zijn. Hè? Jullie dragen dit met elkaar. Ja, en ja. Dat moet je ook. Die terugblik moeten jullie ook met elkaar doen. Zeker. Dus daar komen jullie later nog een keer voor terug. Maar vanavond gaan we het hebben over het benefietdiner. Wat jullie voor diezelfde stichting, Ibongo, waarvoor jullie ook. Ja, maar jullie zijn Ibongo, hè?
1: Wij zijn Ibongo.
0: Ja, maar voordat we naar het benefietdiner gaan, vertel nog eens even, wat is Ibongo? Waar staat het voor? Wat doen jullie?
2: Ibongo is een stichting die wij al bijna 15 jaar dragen. De naam betekent trots. En dat was eigenlijk ook de missie die we hadden vanaf het begin. Van wij willen graag dat de mensen in Zuid-Afrika, in het township Masipumelele, waar we vooral werken, dat die zich weer trots voelen op hun eigen cultuur, op hun eigen achtergrond, op wie ze zijn. Mm-hmm. Want je merkt dat de mensen daar heel erg leven vanuit het idee van wat wij doen, dat is allemaal maar niks. En zichzelf dus ook nog eens extra onderwaarderen. Mm-hmm. Dus dat wilden we. En we hebben ons vooral gericht op projecten ter behoeve van jonge kinderen. Mm-hmm. En dat varieert van pleegzorg tot ECD. ECD is een kinderdagverblijf met een kleuteronderwijscombinatie voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Extra steuningsprogramma voor kinderen in informele crèches, hoe je daar dan toch wat kan doen. Stay and Play programma heet dat. En een heel groot voedingsproject wat we met Jan Diswa, die ook eens ooit hier geweest is.
0: Ja, zeker. Ja. En dat voedingsprogramma stond ook centraal in de reis die jullie de afgelopen maanden gemaakt hebben.
2: En in de Wilde
0: hebben.
2: Week, waar die we precies, het ook nog over gehad hebben. Ja. En ik wil wel zeggen dat in ieder geval die Wilde Week een groot succes is geweest. Het is echt heel fijn geweest om de steun die dat gebracht heeft. En dat in ieder geval voor dit jaar.
0: De Wilde Week en de Vleugels, hè?
2: En de Vleugels,
0: fantastisch.
2: Ja. En we doen een andere terugblik op de reis. Maar ik wil wel graag kwijt dat het een positieve reis is geweest. Ja. Met altijd de nodige verrassingen die daarbij horen. Maar
0: daar zijn we dan ook dadelijk heel benieuwd naar.
2: Ja, maar dat komt later. Maar we zijn met een goed gevoel teruggekomen over wat daar gebeurt.
0: Ja, mooi. Helemaal mooi. Maar jullie doen meer dan alleen maar 6 weken ongeveer. Hè? 6 tot 8 weken dat jullie daar live de mensen gaan ondersteunen, mm-hmm. Spiegelen, nieuwe dingen leren. Dat wat ze nodig hebben, aansluiten, als ik het goed begrepen heb, aansluiten bij
2: hun eigen vragen.
0: Bij hun eigen vragen, mm-hmm. bij hun eigen, waar zij staan in hun groei.
2: Klopt.
0: Maar vervolgens dat wel een beetje stimuleren, want zo zijn wij Nederlanders dan toch ook wel weer, hè?
2: Ja.
0: Moet wel een beetje naar resultaat toe,
2: hè? Ja, het moet naar een beetje naar resultaat toe. Maar dat is dus inderdaad de sport. Je moet steeds kijken hoe je daar komt. Ja. En vooral oog blijven houden hoe het daar werkt en hoe de mensen daar leven.
0: Ja, want dan is het duurzaam, hè?
2: Dan is het duurzaam. Als ze het zij zelf moeten het kunnen dragen, hè? Ja. Niet ik.
3: Nee. Ja. Maar mag ik daar dan even een vraag over?
2: Tuurlijk.
3: 15 jaar geleden begon, had je natuurlijk diezelfde idee van hoe je daar de wereld in wilde gaan. Mm-hmm. Hoe keken de mensen tegen jou aan van uit hun perspectief? Zo zijn wij, zo wonen wij, zo leven wij, zo gaan we met elkaar om. En dan komen er een paar mensen die van toeten nog blazen weten, tussen aanhalingstekens, met alle respect. En die moeten met ons gaan samenwerken.
2: Ja.
3: Was dat niet heel erg moeilijk.
2: Zo is het niet gegaan.
3: Oh.
2: Nee, wij hebben onze stichting opgebouwd. Dus die projecten, dat is echt het pleegzorgproject, was het enige waar we mee begonnen zijn. Toen zijn we in het onderwijs terechtgekomen. En toen zijn we in die voedingsdingen terechtgekomen. Ja. We hebben altijd samengewerkt met stichtingen en organisaties daar, die in feite het stuur vasthouden. Dus wij kwamen niet vertellen wat zij moesten doen. En de eerste impuls met dat pleegzorgproject, dat was vooral ondersteunen, financiële ondersteuning en gewoon helpen.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Hè? En door die andere projecten zijn we meer in aanraking gekomen met vragen. En met vragen van hun waar ze zelf mee kwamen. Bijvoorbeeld voor de leidsters. Van kun je ons leren, hoe moeten wij met zand en water spelen? Dan denk je, ja, dat is toch logisch.
1: Nee.
2: Maar ze verwachten een lesprogramma. Terwijl de discussie veel meer ging over van, goh, heb je zelf wel eens met zand en water gespeeld?
0: Mm-hmm.
2: Dan blijkt dat ze dat niet mogen, niet kunnen. Want dat is water is kostbaar, dus mm-hmm. dat moet je vooral niet doen. En zand is vies en vervuild, daar moet je dus ook afblijven. Dus ze kenden dat helemaal niet. En het gevoel dat het meest vrije is wat een kind kan doen. Nou, zo ontstaan dan die workshops. En het project wat we met Jan Diswa doen, dat is het project waarin wij de meest sturende rol hebben. Mm. Mensen kenden ons intussen al wel. Dus ik heb dat nooit zo gevoeld.
0: Als je daar 15 jaar komt, dan ken je
2: het. Ja, ik heb nooit zo gevoeld dat ze het idee hebben van, god, wat komen die snoeshanen hier nou doen? Wat je wel voelt, is dat ze voelen zich makkelijk bedreigd. En geven jou... dus wij willen de communicatie aangaan met hun. En zij geven ons het podium. Dus wij moeten dat dan maar vertellen. Nee, kom. En dus mm-hmm. dat.
1: Ja.
2: En dat is moeilijk te keren. Maar in ieder geval, we merken wel dat vertrouwen er steeds meer is. En mensen zich ook steeds meer openen.
3: Maar laat je dan ook langzaam maar zeker ik kan niet zeggen de teugels vieren. Maar laat je het steeds meer aan hun over.
2: Ja.
3: En dan kijk je vanaf een afstand toe. En daar waar het niet klopt, ga je gewoon in gesprek.
2: Ja,
3: niet verbeteren, maar in gesprek.
2: In gesprek. En met name vaak dat begint met vragen stellen. Van, goh, waarom gaat dit zo? Wat gebeurt hier?
1: Ja.
2: En soms is het dus heel logisch. En soms is het niet zo handig. En dan geef je ze van, goh, andere dingen. Wat we ook vaak zeggen is van, goh, ik kom uit een heel andere situatie. Ik kom uit Nederland. Ik kan je alleen maar vertellen wat ik weet en hoe ik het geleerd heb. Dat wil niet zeggen dat je er hier iets mee kunt. Laten we samen kijken hoe dat werkt op die manier.
0: Ja, en
2: doen we dat een beetje.
0: Jullie hebben allebei ook een specifieke achtergrond in pedagogische aanpak, in leren, in hoe je mensen ondersteunt.
2: En zelfs in projectmanagement. Dus we hebben in ons werk al die dingen gedaan.
0: Alleen, je hebt er op de manier waarop je het hier gedaan hebt niet zoveel aan daar. Maar dat is eigenlijk ook het leuke om te kijken.
2: Dat is het spannende. Hoe past het daar? En krijg je de mensen zover dat ze dat ook gewoon durven zeggen? Van daar kan ik niks mee.
0: Mm-hmm.
2: Of dat snap ik niet. Nou, op dat punt zijn we nu wel met elkaar.
0: Dat is vertrouwen.
2: Dat is vertrouwen. Ja. Hè? Dat ze je kennen en dat ze ook weten van, wij willen helemaal jullie project niet draaien. Dat kan ik ook helemaal niet. Ik heb geen verstand van tuinen en moestuinen en weet ik wat dan. Maar ik heb wel verstand van hoe je een project runt. Daar kan ik jullie mee helpen.
0: Ja.
3: Maar heb je daar niet een bepaald niveau voor nodig? Van mensen die in staat zijn jouw rol in te vullen daar op locatie?
2: Heb je nodig.
3: En is dat er?
2: Als ik kijk naar het pleegzorgproject, wat we nu in feite afgebouwd hebben, financieel trouwens. De schooltjes, de collega-organisatie heeft die know-how zeker. Dus mm-hmm. dat loopt. Zij zijn ook heel erg bezig met de hoofdleidsters van die crèches om die te scholen, te trainen. Daar hebben we zelf ook aan meegeholpen. En langzaamaan krijgen die wat meer een sturende rol. En in het voedingsproject, Jan Diswa is er eentje die het echt wel snapt. En bij haar zitten we nog meer te zoeken naar het juiste team. Dus zij werkte met heel veel jonge mensen. Haar oorspronkelijke insteek was van, ik wil jonge mensen kans geven op werkervaring.
1: Ja.
2: En dat is een heel nobel streven. Maar toen ze eigenlijk in dat voedingsproject ging, waarin je dus echt een verandering aan wil brengen in dat hele township, heb je anders soort mensen nodig. Dus ook nu hebben we weer twee vacatures in het team om de volgende stap te kunnen zetten. Dus dat loopt zo. Het kost gewoon veel tijd, veel geduld, goed kijken.
0: Dus het is en de financiële ondersteuning die jullie doen.
2: Ja.
0: En ik wou zeggen de fysieke, maar dat is niet zo. Maar wel de nabije
2: soms fysieke,
0: ja.
2: En er gebeurt dus ook heel veel op afstand digitaal door het jaar heen.
0: Ja, want jullie hebben vaak contact,
2: heel
0: toch?
2: Heel veel, ja.
0: Prachtig, prachtig werk. Hoe lang blijven jullie dit nog doen?
2: Ja, die vraag krijg ik heel vaak. Ik weet het niet zo precies. maar we merken wel dat we met dat voedingsproject willen we nu een programma in. Dat programma is voor 3 jaar. Mm-hmm. En de bedoeling van zo'n programma is eigenlijk dat je na die 3 jaar de organisatie zo ver op eigen benen hebt staan dat ze het zelf kunnen. Ook hun fundraising.
0: Hm. Oké. Okay.
2: Dus dat, laten we zeggen 3 jaar in ieder geval.
0: Ja. Nou, dat is wel een mooi bruggetje, fundraising. Naar het benefietdiner waar we het hier over gaan hebben. Maar misschien is het goed om even wat muziek te draaien. En het is ook muziek, als ik het goed begrepen heb, die straks het diner omlijst wordt.
2: Yes.
0: En ze heette RCHLL. Maar dat staat vast music, ergens voor.
2: Ja, dus de zangeres is Rachel.
0: Ja. Oh, het is Rachel zonder klinkers.
3: Zonder klinkers,
0: yes. Ja. Het is Rachel. Ja. Dat kun je zelf wat kunnen bedenken. Rachel.

0: Yes. Rachel. En je schrijft het zonder klinkers.
1: Precies is dat, hè? Ja.
2: Spreekt wel moeilijk uit, hè?
1: Ja, spreekt. Dat kunnen wij niet, hè?
0: We hadden het net over fundraising, want zonder geld kunnen jullie ook niet zo heel erg veel. Nee. Dus daar hebben jullie ook activiteiten op stapel staan, meerdere zelfs. Maar de eerste activiteit die gaat komen, dat is op 2 juli. Dat is het benefietdiner. Een benefietdiner, vertel eens. Hoe kom je op zo'n idee?
1: Hoe komen we aan op het idee, Anne? Nou, misschien moeten we vertellen. Wij hebben Anne en ik en Jan van de Brekel, die een van de koks is, en Con. Mm-hmm. Wij hebben ooit in het bestuur gezeten van de CPO, heette dat, hè?
3: Wooninitiatief.
1: Wooninitiatief. En dat was eigenlijk in de hele aanloop naar HVP-Hof. Dus, en ja, nou, wij zijn daar zelf niet gaan wonen, Anne wel. En wij hebben eigenlijk altijd contact gehouden. Dus wij om de zoveel tijd eten wij samen. En dan zit je zo te praten en je praat over de stichting, je praat over fundraising. Intussen was HVP-Hof was klaar. En toen hadden we met elkaar het idee van, goh, kunnen we niet. Jan van Brekel is natuurlijk ook kok. Kunnen we niet eens een keer een benefiet-diner maken? En dat vonden we eigenlijk allemaal een heel leuk idee. Dus zo begint dat dan.
0: Zo begint zoiets. Ja. Is het zaadje geplant. En,
1: ja.
0: Maar Anne, kun jij vertellen wat de HVP-Hof is? Want ik ken het niet. En misschien meerdere wel niet.
2: Ik ook niet.
0: Dus vertel eens.
4: Ik blijf er versteld van staan als je hier al 15 jaar mee bezig bent, dat er nog steeds mensen in Koorden zijn die niet weten wat het is.
0: Maar dan ga je dadelijk zeggen dat het die witte huisjes zijn.
4: Nee.
1: Oh, nee, want het zijn er niet.
4: Nee.
0: Vertel het maar.
4: HVP-Hof is het oude kantoorpand van Puijenbroek aan de Bergstraat. Ja. En daar hebben we, ik denk, 6 jaar geleden... Mm-hmm. uiteindelijk een mogelijkheid gekregen om het wooninitiatief, waar wij dus inderdaad voor elkaar met elkaar heet dat. Mm-hmm. Ja. Dat we daar de mogelijkheid kregen om dat te onderzoeken of wij het zouden kunnen kopen. Nou, dat is gelukt. En uiteindelijk is het dus...
2: Vol?
4: Het is vol. We wonen nog sinds een half jaar. Is het echt ook helemaal bewoond? Is het klaar? In die zin dat alle mensen er wonen. Mm-hmm. En het is een fantastische gelegenheid geworden om te wonen.
0: En wat is daar zo fantastisch aan?
4: Wat we dus van het begin af aan gezegd hebben, is we wilden heel graag de mogelijkheid hebben om met diversiteit aan mensen, om daar plus een gezamenlijke ontmoetingsruimte, gezamenlijke tuin, dus de mogelijkheid hebben om daar te gaan wonen. En niet... iedereen is vrij. Iedereen heeft een eigen appartement, heeft een eigen klein terrasje.
0: Ja, het is geen commune of dat soort dingen.
4: Helemaal, het is geen commune. Nee. Dus het is gewoon voor iedereen een eigen balans tussen wat je samen wilt doen en wat je apart wilt doen. Maar wel met het idee van dat we er samen iets van willen maken.
2: Ja.
4: Nou ja, en dat is voor mij in ieder geval, en ik denk dat ik wel voor iedereen spreek, is het echt gewoon een fantastische gelegenheid geworden.
0: En zijn alle bewoners, is het ook een diverse...
4: Het is
0: diverse groep geworden.
4: Ja, van een, in het begin toch wel het idee van, oh nee, het moet niet een groep worden van vrouwen van een bepaalde leeftijd.
1: Wonen voor gevorderden.
4: Zo heet het ook nog. Ja. Maar intussen is, ik denk dat de jongste 28 is of 29. Mm-hmm. En dan een paar die in de 30 zijn, een paar die in de 40 zijn. En de oudste is 78, dus ik vind wel een gemengde groep.
0: Ja, dat is een mooie gemengde groep. Ja. En het is ook de bedoeling dat je elkaar helpt als dat nodig is.
4: Gewoon een goede buur zijn voor elkaar. Ja. Dat is eigenlijk heel belangrijk. Maar ook dat er nieuwe initiatieven komen. Hè, en dat die nieuwe initiatieven... Ja, ik blijf het zeggen, een van de leukste vind ik... dat er bijvoorbeeld een verhalenavond... dat mensen gewoon... verhalen vertellen over zichzelf of iets wat ze heel belangrijk vinden. Ja. En dat, nou ja, als je dat wilt, kun je daaraan deelnemen. Ja. En dat vind
0: maar ook van buiten? Daar
4: op dit moment nog niet.
0: Is het echt onder elkaar?
4: Ja. Maar het zijn wel ideeën die we ook hebben om met meer in de wijk een rol te gaan spelen.
0: Heel belangrijk.
4: En dan is dit natuurlijk ook weer een, ook daar weer een mooie mogelijkheid om te kijken.
0: En los van dat jullie elkaar kenden, kan ik me voorstellen dat het feit dat daar een gemeenschappelijke ruimte is, dat dat een beetje de trigger was van, oh, dan gaan we daar het diner houden.
1: Ja, ja. Ja, precies. Ook omdat het het hele concept was van, je doet iets voor elkaar, en dat voor elkaar en met elkaar, dat is breder dan de bewoners van Haverhof zelf.
0: Ja.
1: En dit zagen we eigenlijk als een hele leuke eerste...
0: Ja, eerst bijna een brug, hè, naar buiten toe.
1: Om dat dan te laten zien en te laten ervaren aan de mensen. Zo van, kijk, dit...
0: Betekent dat ook dat het een soort tweeledig doel is? En een kijkje bij de Haverhof en de Stichting Ibongo. En de fundraising.
1: Afhankelijk van de mensen zelf. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat dat een doel is.
0: Ja, en lekker eten misschien ook nog wel. Als
1: heel lekker eten. Dat ga ik zo nog wel
4: het eens. Klinkt heel lekker. Ik heb nog geen idee, maar het klinkt heel lekker als je het leest.
0: Ja. En hoeveel mensen is het diner?
1: We hebben gisteren bepaald, we kunnen 32 mensen kwijt.
0: Ja.
1: En we zitten nu op 17.
0: Oké. Okay.
1: Dus inschrijven, dat kan tot 21 juni.
2: Mm-hmm. Dus
1: dat is nog even, maar aan de andere kant is denk ik, als je dit echt leuk vindt en wil, wacht niet te lang. Want het is 15 plaatsen zijn er nog.
0: Ja. Ja. Dus bij deze de oproep, hè?
1: Ja, natuurlijk. Ja.
0: Maar ja, we moeten ze dadelijk ook nog even lekker gaan maken met wat het programma is, toch? Maar even, we hadden het al een beetje over, wat is het doel? Dus en de Haverhof leren kennen en Ibongo en lekker eten en elkaar ontmoeten. Maar het is ook fundraising, hè? Laten we even gewoon heel zakelijk zijn.
1: Ja.
0: Wat is jullie doel?
1: Ons doel voor de fundraising is het Stay and Play-programma. Dat is wel het programma wat we dus met onze collega's Massiekorp in Zuid-Afrika ondersteunen voor alle informele crèches in het township. Informele crèches zijn eigenlijk crèches zonder enige kwaliteit. Ze wisselen nogal, maar het zijn eigenlijk plekken waar kinderen niet veel meekrijgen. Nee. Eigenlijk de hele dag een beetje zitten te wachten tot de dag voorbij is. Vaak niet kunnen buitenspelen of niks.
0: Okay.
1: En in het Stay and Play-programma komen ze dan één keer in de week naar een van die locaties die we ook met Massiekorp hebben. En daar krijgen ze een stimuleringsprogramma aangeboden. Daar is ook een prachtige speeltuin bij. Dus ze kunnen heel veel buiten zijn. Mm-hmm. We houden bij via een soort observatielijst wat kinderen kunnen als ze binnenkomen. En dan zo'n programma duurt 8 weken. Dat is eigenlijk helemaal niet zo lang. Hoe het dan daarna is. En dan zie je dus een enorme boost in hun ontwikkeling. Leidsters komen mee en krijgen daarmee ook een beetje een notie van wat je met kinderen kan doen.
0: De leidsters van die informele crèches.
1: Ja.
0: Okay. Ja. Je stimuleert de kinderen in hun ontwikkeling, maar het andere is misschien nog wel belangrijker. Je leert dus de leidsters hoe zij ook iets anders kunnen doen met die kinderen, zodat ze die andere dagen ook nog wat stimuleren.
1: Precies, en dit programma bestaat sinds 2017. Toen begon de eerste pilot. En je ziet nu echt wel verschillen. Dus nu heeft bijvoorbeeld elke crash waar je binnenstapt een daily program. Dus in feite, in ieder geval zie je dat er wat idee is over hoe je zo'n dag vult.
0: Ja, dus er is wat structuur.
1: Ja. En je ziet ook wat meer aan de muur. Hè? Dus dat ze inderdaad activiteiten doen met kinderen. Activiteiten die ze geleerd hebben op het Stay and Play-programma.
0: Ja. Hè, dus het is een heel goed doel.
1: Dat is een heel goed doel. Nee, het is... Sorry. Naast het grote voedingsproject is dit ons lievelingsproject nummer 2. Dus ik zeg van hier doen we het eigenlijk voor. Kijk, mooie crèches bouwen is fantastisch en daar geniet ik ook van. Maar dat is voor 600 kinderen nu.
0: Ja.
1: En er zijn er 2000, 3000, 4000.
0: In die township?
1: Ja.
2: Dus er is nog een hele weg te gaan.
1: Ja. Maar die kun je niet verbeteren. Die locaties kun je niet verbeteren.
2: Nee, maar is het dan niet op termijn veel beter dat je die locaties opheft en dat je de leidsters met de kinderen naar jullie toe trekt?
1: Dat hebben we. Dat was het.
2: Misschien
1: dat
2: heel
1: dat was het idee
2: maar.
1: toen we met die crèches begonnen. Maar zo simpel is dat ook niet. Want die informele crèches, dat is het broodwinning van de van vrouwen die vaak gewoon zeggen van ja, ik kan eigenlijk niks, maar ik kan wel op kinderen passen.
2: Ja, maar goed, dat zou zo kunnen bij jullie.
1: Ja, maar niet allemaal. Idee hoeveel mensen, dat gaat over, in ieder geval dat CMP-programma werkt met 19 informele crèches en dat zijn ze ook nog niet eens allemaal.
0: En
1: het is ook niet zo dat die mensen, ja, weet je, hoe moet ik dat zeggen? Ze hebben ook een soort eergevoel en willen het zelf doen. Hè? Als jij een crash-eigenaar bent, dan zie je het niet zonder zitten om te zeggen van, nou, hef mij maar op en ik ga daar werken.
0: Nee.
1: Daar zitten allerlei andere belangen bij, waarvan je denkt van, goh, ja, aanvankelijk hadden wij dat ook. Zo, dat voelt dan een beetje gek.
0: Mm-hmm.
1: Maar nou heb je zoiets van, ja, het is ook een soort eigenwaarde van de mensen. Mm-hmm. Daar moet je voorzichtig mee zijn.
0: Mm-hmm. Is dat, zeg maar, is dat in Afrika, of in ieder geval in dat stukje Afrika, merk je dat dan ook dat er heel veel culturele verschillen zijn? Dus dat die trots misschien wel veel groter is bij hun, omdat ze misschien minder hebben dan dat wij daarmee omgaan? Of?
1: Ja, er zijn allerlei emotionele dingen die heel anders gaan. Trots is er één. En je moet trots ook wel hebben, anders kun je daar niet leven. Nou, daarnaast zijn het toch allemaal mensen die nog uit de fase van onderdrukking komen. En ik bedoel, het is in 92 wel opgeheven, maar dat is er nog steeds.
2: Dat is
1: nog
2: niet weg, hè?
1: Dat is niet weg, dat is er nog steeds. Dat gevoel zit nog steeds in de mensen.
0: Ja. En dat vraagt één of twee generaties.
1: Drie, vier, vijf, denk ik. Ja, ik bedoel, zijn...
2: Als je het ooit kwijtraakt, want als ik jou mag onderbreken, wat ik zelf gemerkt heb, dat vroeger waren het de witte tegen de zwarte.
1: Mm-hmm.
2: En nu is het vaak zwarte tegen de zwarte. De beter gesitueerde, mm-hmm. die zich...
1: Het gaat niet meer om huidskleur. Het gaat om bezit en om kennis.
2: Ja.
1: Dat. En als je dan daarnaast heel lang het gevoel nog steeds hebt van... Je hebt altijd moeten gehoorzamen.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Mensen zeggen dat ook tegen ons. Van, ik heb nooit geleerd om zelf te denken. Dus ik weet niet hoe dat moet. En nou moet ik ineens zelf beslissen... Ja. Hoe dan?
0: Ja.
1: Ja. Dus dat is een...
0: Ja, dat is een hele...
2: Omschakeling.
1: Ja, dat is een hele omschakeling. Ja. En ik denk, ja, daarom zeg ik 5, 6, 7, 8, 9, 10 generaties. Ook omdat het land is niet klaar. Dit verschil is er. En ik zie dat ook niet zomaar opgelost zijn.
0: Nee, en je moet het van generatie op generatie doorgeven. En dat is natuurlijk ook moeilijk als je het niet hebt. Hoe moet je dan een ander leren dat ze wel een mening mogen hebben en wel iets mogen zeggen of iets mogen beslissen?
1: Dus in die zin kun je heel, heel blij zijn met dit soort projecten waar mensen dat ervaring op kunnen doen. En dat zie je in het voedingsproject ook. Hè, dat ze nu dingen op gang krijgen en dus ook het gevoel hebben van, dat kan ik dus.
2: Het is wel een kwestie van lange adem.
0: Dat kan ik dus.
1: Moet je kijken wat ik hier heb neergezet. Ja. Hè? Een van de jongens van dat voedingsproject. Nou, daar hebben wij van op ons hoofd gekrapt. Zo. Dat wordt nooit wat. En ergens afgelopen jaar is daar de knop omgegaan. En die loopt nu te presenteren op filmpjes en na te denken. En in vergaderingen heeft hij een inbreng dat je denkt van wow, fantastisch.
0: Ja.
1: Het is er eentje, maar het is er eentje.
0: Ja, maar de anderen zien ook.
1: Ja.
0: Hey, het kan. Ja.
1: Ja. Ja, maar dat moet je wel hebben hier. Dus je kunt niet meteen heel groot denken en zeggen van nou, dan ga ik zo eens even oplossen. Dat moet zomaar gebeuren. Het is er eentje waarbij ik dat dan precies. Zie. En, daar
0: en dat
1: zeg,
0: is
1: nou,
0: dan al
1: je
0: succes waar je blij mee bent.
1: Ja. Ja. Ja. Ja.
0: Hey, maar daar gaat de opbrengst naartoe?
1: Ja.
0: Alle opbrengst gaat er naartoe?
1: Alle opbrengst, ja, daar gaat wat af van de inkoop van het voedsel natuurlijk.
0: Ja, dat snap ik, dus. Ja.
1: Maar verder, de rest worden heel erg ondersteund. Onder andere door het restaurant waar onze zoon werkt. Die dus mee kookt en het menu bedacht heeft.
0: Mm-hmm.
1: Die allerlei spullen, cateringspullen mee mag lenen gebruiken. De keuken daar mag gebruiken voor voorbereiding. We worden ondersteund door Haverhof. Die probeert ons te helpen aan meubels, aan stoelen, aan koffie en thee en van alles en nog wat. Ja. Dus ja, dus we proberen de kosten heel erg laag te houden. En dat wat overblijft gaat 100% daar naartoe. Ja. Want Stichting Iwongo is... we hebben geen overhead, we hebben wel overhead. Maar alle overhead betalen wij eigenlijk grotendeels zelf.
0: Oké.
1: Okay. Dus dat is echt. Je kunt ervan op aan dat als jij aan ons iets geeft, dan gaat dat hele bedrag gaat daarheen.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
2: Anne, als je haar zo hoort praten, dan kan ik me voorstellen dat als je met z'n vieren gezellig aan de borrel bent en met ideeën komt, dat dat wel aanslaat.
4: Zeker.
2: Maar ja, jij bent bewoonster en dan moet je nog maar de kans zien om die andere bewoners, ook al zijn het allemaal goedwillende, over die bewuste streep te trekken. Hoe heb je dat gedaan?
4: Om deze avond door te laten gaan? Nou, heel eerlijk gezegd, het belangrijkste is daarbij van, zij weten, ik weet niet dat ze het allemaal zo 100% beseffen, maar ze weten in ieder geval, als Con en Germa en Jan niet in het bestuur waren blijven zitten en mij geholpen hadden, want op een gegeven moment was ik de enige nog die daar wilde gaan wonen. Mm-hmm. En verder was er, had iedereen eigenlijk afgehaakt. Nou ja, dan was dit nooit doorgegaan. Als ik dit in mijn eentje had moeten trekken, dan was het hele Haverhof hier nooit geweest.
2: Ja.
4: Dus dat
1: is ook een gesture.
4: Het was geen probleem om de groep te krijgen dat dit. Het was geen omkrijgen. Het was gewoon van jongens, dit is het. Dit is de situatie. Vinden jullie het goed dat we dit organiseren?
2: Ja, ja. En dat was meteen.
0: En daar kreeg je de handen voor op elkaar.
4: Ja,
2: heel mooi. En zijn die ook actief in dat hele gebeuren van die 2 juli?
4: Er zijn er een paar die inderdaad aangegeven hebben van dat ze gewoon mee willen helpen.
2: Dat is
4: gewoon leuk.
2: Ja.
4: En het moet ook niet iedereen zijn. Want,
2: nee, dan lopen er meer mensen om de tafel.
4: Ja, we moeten dus ook mensen hebben die deelnemen.
1: Die zijn er ook.
0: 17 zijn er. Er kunnen er nog 15 bij. Ja, ik ga toch maar een beetje reclame voor maken, toch?
1: Misschien moeten we het nog even hebben over hoe lekker eten
0: het
1: zeker.
0: En wat is het hele programma?
2: Hoe maak je spruitjes klaar?
1: Nee, dat
2: niet.
1: Gaan we niet doen.
2: Oké.
1: Nee, dat gaan we niet doen. Nou, het programma is in feite. Dus de mensen die komen eten worden door ons verwend. Dat is het programma. Dat betekent dat ze heel lekker eten krijgen. Het is een verrassingsmenu. En er is de live muziek van Rachel Music bij. En we zullen zeker nog wel iets vertellen over Ibongo. En we kleden het mooi aan met Afrikaans tafellinnen en met spullen. Dus,
0: heeft het ook een Afrikaans tintje, alles?
2: Het eten.
1: Dat is een bijzonder. Ja, ik mag niet. Ik mag,
0: nee, je mag niet zeggen
1: ik
0: wat.
1: Ga niet wat het wordt. Maar Zuid-Afrika heeft een bijzondere keuken.
0: Mm-hmm.
1: In de zin dat zij invloeden hebben van Engeland, Nederland, Frankrijk, de inheemse volkeren en Afrikaanders.
0: Ja.
1: Dus dat is een hele en dan nog eens de
2: India.
1: Mensen India, Thailand, dus die Cape Malay noemen ze dat daar.
2: Ja.
1: Dat is een soort fusion keuken.
0: Ja.
1: En Niels, onze zoon, is een jaar geleden is die met zijn vriendin naar Zuid-Afrika geweest. Toen heeft hij daar gegeten in La Colombe. En La Colombe, dat is crème de la crème van een restaurant in de omgeving van Kaapstad. Dus een soort sterrenrestaurant daar. En hij heeft eigenlijk ideeën en smaakjes die hij daar opgedaan heeft hij nu verwerkt in de gerechten. En het wordt echt, als je zegt voor deze prijs 4 gangen, je krijgt iets heel speciaals.
0: Ja, en dat krijg je echt voor 4 gangen voor €50, dan kun je niet naar een restaurant.
1: Kun je niet naar een restaurant, nee, precies. Dus dat en daarnaast is een gewone versie en een vegetarische versie.
2: Ja.
0: Dus heel smaakvol, 4 gangen, €50. Drankjes moet je zelf doen, maar er is, neem ik aan, wijn en fris.
1: Wijn, fris, water, alcoholvrij biertjes en gewoon biertje.
2: Ja.
0: En omlijst met muziek en nog wat verhalen. En het is ook een ontmoeting, neem ik aan, met elkaar.
1: Vooral
0: is het
1: een
0: lange tafel of zijn het
1: er zijn een aantal langere tafels. Dus je zit met meerdere mensen aan tafel.
0: Zodat je ook de gesprekken kunt voeren. Opgeven kan via een e-mail naar info Stichting Ibongo.
1: Stichting Ibongo.nl. Dat is gewoon de e-mail van onze stichting. Ja.
0: En dat kun je altijd op internet vinden als je Ibongo intypt. Dan,
1: precies.
0: En nabetaling is je reservering.
1: Ja, dus als je een mailtje stuurt, dan krijg je van ons een betaalverzoek. Op het moment dat dat binnen is, sta je officieel op de
2: lijst. Heb je een stoel.
1: Ja, misschien wel goed om te zeggen, kijken naar de ruimte die we hebben. Dat het slecht toegankelijk is voor mensen met bijvoorbeeld rolstoel of met problemen bij zitten en zo. Dus je moet wel, Dat is niet anders. HAVA-prof is prima bereikbaar, maar het gaat om de tafels en de stoelen die we hebben. En
0: niet zo heel veel. Ja, je wil graag 32 mensen ontvangen. Dan kun je dat niet heel ruim
1: Nee, precies. Ja. Dus daar zitten wel beperkingen aan. Ik denk het is goed dat mensen dat weten. Want als dat speelt, is het jammer, maar dan gaat het niet.
2: Ja. Maar goed, even terugkomend op jouw eerste opmerking. De allereerste van Niemand kent de HAVA-prof. Als je gezegd had het kantoorgebouw van de HAVEP, dan denk ik dat
5: iedereen het
2: kent. Ja. En de nieuwe naam die moet nog beklijven. Dat heeft zijn tijd nodig.
1: Daar willen jullie ook een beetje van af. Want ik denk dat dit zijn initiatieven om dat te creëren.
0: Het is nu HAVEP.
2: Maar goed.
0: Heel mooi. Dus, nog een keer, 2 juli, meld je aan bij Stichting Ibongo. €50 wordt een geweldige avond. Een bijzondere locatie, de HAVEP-hof. Bijzonder eten. Iedereen die in Afrika geweest is, weet dat het bijzonder eten is. Bijzonder lekker, kruidig. Maar niet heet kruidig, maar echt, het ontploft.
1: Maar het zijn dus niet, dat wil ik wel verklappen, bijvoorbeeld niet de standaardgerechten die wij dan nog wel kennen. Hè? Het is niet de braai, het is niet de bobotie, het is niet... Maar de smaakjes worden gebruikt. Ja. Daar laat ik het.
2: Ja. Oké. En voor de rest laat je
0: het. Het is niet echt Afrikaans eten, maar het is gewoon een heel mooi menu met Afrikaanse... of in ieder geval de invloeden van daar.
1: Precies.
0: Er is bijzondere muziek. En ja, ik denk... Meld je aan, dan hebben we ook bijzondere tafelgenoten.
1: Ja,
0: toch?
1: Precies. En doe dat vooral zo snel mogelijk. Ja. En in ieder geval voor 21 juni.
0: Ja, maar goed. Hebben we alles behandeld wat we moesten behandelen?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Dan sluiten we af met nog een keer Rachel. Ik woon er weer een keer RC. Nee, met Rachel. Want Rachel is er uiteraard ook bij.
1: Die is er live bij.
0: Heel veel plezier. Heel veel succes ook. Dankjewel. Jullie. Ja. En ik zal nooit meer vragen waar de HAVA-prof is.
2: Ik ook niet.
0: Dankjewel.
2: Ik zit in de hersenschuur.

Ja, en ondertussen was Karin aan de telefoon met een verzoekplaatje. En voor deze keer is het Zondebever geworden met Voor Geen Goud.

0: Ja, dit was John de Wever met Voor geen goud. En nu we het toch over goud hebben. Een paar weken geleden hadden wij in de studio Bob Legius en Elena Kazakova. Bob schreef korte romans die uitbracht in eigen beheer. En Elena is vanuit Rusland hier naartoe gekomen 35 jaar geleden. Heeft zich bekwaamd in het verluchtigen van stukken tekst met hele mooie beelden.
1: Die ja, ze is grafisch ontwerper.
0: Ja, grafisch ontwerper. Het goede woord. Dank je wel.
1: Maar ze kan ook goed tekenen.
0: Ja. En die vonden elkaar in het idee om een boekje uit te brengen voor kinderen die in de leeftijd van 3 tot 6, 7 jaar.

0: langdurig in het ziekenhuis moeten verblijven vanwege de behandeling die ze moeten ondergaan. De doelstelling was van het hele project om 5000 van die boekjes te maken die gratis konden worden uitgedeeld aan kinderen met hun ouders en bij de ouders verhaaltjes kunnen voorlezen. Ze kwamen hier vertellen over een crowdfundactie, net als onze nette gasten van zojuist. En ze hadden een x-bedrag nodig en dat wilden ze bij elkaar halen via het Fonds voor de Cultuur. Ze hadden een paar duizend euro al binnen en ze deden een oproep. En afgelopen week kon ik van hun blijde bericht krijgen dat ze het complete bedrag bij elkaar hebben. Dat ze nu bij de drukker zitten om die boekjes te laten drukken. En begin juli is de officiële opening van, of de uitgave die gepresenteerd gaat worden in het multifunctionele accommodatie Het Spoor. En dat is op vrijdagmiddag rond 2:30. En iedereen die daarbij wil zijn is van harte welkom. Zeker degene die gesponsord hebben. En mocht u interesse hebben in zo'n boekje, laat het weten. U moet wel iemand kennen die in de vergelijkbare situatie zit. Maar wat dat betreft zijn er genoeg mogelijkheden. En mocht u niet weten waar u zich moet melden, wel, wij zijn er in ieder geval elke donderdagavond 013 534 1344. Dus laat u horen.
1: Ja, en het mooie is, zij gaan naar allerlei ziekenhuizen toe om zelf het boekje voor te lezen. Hè? Ja. Dus ze hebben niet alleen het boekje gemaakt en getekend, maar ze gaan er ook heel actief mee de boer op om zelf iets te doen naar de kinderen.
0: Nou, en het eerste blij bericht is daarvan dat degene die hier zat namens de muziekstudio in het Elisabeth Ziekenhuis hier, het ETZ,
1: die we vorige week de gast hadden.
0: Ja, die ik daarop aansprak en die zei van, nou, laat hem maar komen, want wij gaan ook met muziek naar de bedden toe.
1: En kan je ook met een verhaal.
0: Dus je kunt ook met een boekje daar naartoe gaan. Dus wat dat betreft sluit het perfect op elkaar aan. Nou, dat is
1: we brengen hier gewoon de een met de ander in verbinding en er ontstaat weer iets nieuws.
0: Nieuws.
1: Helemaal goed.
0: En daar zijn wij ook voor.
1: Ja, dat doen we graag.
0: Nou, we gaan zo meteen praten over een project wat aansluit eigenlijk op alle goede doelen die vanavond ook besproken zijn voor Zuid-Afrika. En dat is het project voor Oekraïne. Onze gast moet zo komen, maar we gaan van tevoren nog even een paar stukjes muziek draaien.
2: Ja, maar je zit met Theo.
0: Ja, nou een van de nummers die een van de artiesten die die avond zeker bezongen gaat worden is Elvis Presley. Want Hymn of Hope, dit is een concert wat een tijdje geleden hier in de kapel is gegeven. En de avond wordt voor een deeltje gevuld met de zangers uit dat koor. En zij zingen nummers van Elvis Presley.
1: Ja, huh? Zij zingen Elvis.
0: En ze zingen Elvis.
1: Gospels en Elvis.
0: Wat heb jij van Elvis?
3: Alles.
0: On the rails.
3: Ja. Ik heb heel erg veel. Ik zal Elvis, Hymn of Hope draaien. En ik denk dat het I Believe gaat worden.
1: Oh, mooi. Oh, ja. Nou, dat vind ik al passen.
3: Het is een Christmas album, maar het is toch een beetje wat gezellig. Ja. Ik gooi hem erin. Hi.

0: I Believe.
1: Nee, het was...
0: dit was die andere, ja.
1: Het was het Oekraïense volkslied.
0: Dit was het Oekraïense volkslied.
1: Ja, ja,
0: had dat nog gezegd, dan had ik anders geluisterd.
2: Zijn we mooi op tijd binnen.
3: Ja, dan doen we zo meteen nog een keer. Zo is dat. Ja. Van harte welkom in de uitzending, Dave Hanghart en Judith Trotmans.
2: Dank je wel.
3: Music for Ukraine. Iedereen kent de persoon Oleg vanuit de uitzending van Even tot hier.
2: Ja, als je dat kijkt wel.
3: En dat wordt dan altijd in elkaar gezet. Hè? Heel technisch, heel leuk. En dan iedereen het applaus en daarna is het afgelopen. Alleen...
0: Hiermee niet, toch?
2: Nee,
0: hiermee
2: we zetten niet. Het
3: maar
2: voort.
3: Wat was eigenlijk het vervolg? Want het was heel lang stil en dan lees je af en toe zo ergens in de krant een klein stukje dat het wel goed gaat.
0: Nou, en hij is nog een keer terug geweest. Ja, ik kijk altijd.
2: Ja, ik ook.
0: Hij is nog een keer terug geweest in de uitzending.
2: Dit seizoen, toch?
0: Ja, met heel veel ambulances.
2: In november kwam toen de oproep in Even tot hier. Dat was de start van dat nieuwe seizoen. Dus dat doen ze dan 6 keer, geloof ik. En toen hebben ze dat tatu.nl geïntroduceerd. Toen hebben ze Oleg geïntroduceerd. En toen zeiden ze, we gaan allerlei acties doen. Je kan ook zelf iets doen. Stel, je hebt een theater of een andere soort venue... waar je een benefietconcert wilt organiseren. Nou, meld je dan aan, dan nemen we contact op. Dus wij dachten... Ja, daar gaan we ons voor aanmelden, want we hebben een hartstikke mooie kapel. Daar kunnen we vast wel wat mee. Ja. Dus we hadden ons aangemeld en dan kom je in een stroom terecht van... oké, kan het? Wat zou je dan willen bieden? Heeft Oleg tijd? Want we wilden wel heel graag dat Oleg ook kwam.
0: Ja.
2: Nou, dan wordt het een enorme agendapuzzel. Zo kwamen we uiteindelijk op vrijdag 5 juni. En dat was dus al in november gepland.
3: Ja.
2: En vervolgens moet je het dan wel zelf organiseren, invullen en dat soort dingen. Dus toen ben ik gaan nadenken, nou, wie kan ik nou benaderen voor een ontzettend leuke invulling? En toen moest ik meteen naar Dave denken.
4: Moet mij bellen.
2: Met zoveel verschillende ensembles. Dus met Dave gaan zitten van, oké, zie je dat zitten? Wat zouden we kunnen doen? Ik ken Dave natuurlijk al van de chansons.
3: Ja.
2: En toen was Hymns of Hope... Net ook in verkoop, denk ik.
4: Net ook begonnen, de Hymns of Hope.
3: Maar wat was jouw beweegreden om meteen ja te zeggen?
4: Ja.
3: Ik neem aan dat je wel vaker bevraagd wordt over...
4: Jawel. Maar ik kom nou net kijken eigenlijk pas bij Jan van Mezouw, moet ik zeggen.
3: En,
4: jaartje of twee, één, twee...
2: Ja, dat wij contact
4: hebben. Ja, ik vind het meteen goed geregeld hier. Leuk, leuke mensen. Nou, en een mooie kapel, een mooie theaterzaal, een mooie tuin daar. Dus hier wil ik wel meer doen. Dus ik zei meteen ja.
3: Ja, ja.
4: En het goede doel. Weet je
3: het goede doel toch ook wel.
4: Ja.
0: En wat is dan, wat breng jij dan mee?
4: Ja, wat je wil.
0: Ja?
4: Nou, weet je, ik
0: Hoe pak je zoiets aan?
4: Ja, nou, ik werk als muzikant, werk met heel veel... muzikanten en zangers, zangeressen, koren, ensembles en zo. Dus ik heb er eigenlijk heel veel waar ik heel veel mee samenwerk. En ik denk, en dan heb ik een idee, een thema. En dan, nou, dan kan ik die, ga ik die voor vragen, ga ik die voor vragen. Ja. En zo kan ik een clubje samenstellen met een onderwerp, wat je maar wil, zeg maar. Ja.
2: Toen hebben we het thema hoop volgens mij een beetje bedacht. Van oké, waar gaan we het dan rondom centreren? En omdat het was net in die periode dat chansons, bijzondere chansons, enorm goed liep.
3: Dat liep
2: dus we dachten, dat is sowieso heel mooi, passend. Ja. En we weten dat een succes is. Dus laten we die sowieso erin...
3: Dus je komt met het ensemble van de chansons.
4: Met de chansons, daar gaan we mee openen.
2: Ja, en dat is dan eigenlijk ook meteen een uitkijkje naar... Het nieuwe programma van de chansons in het najaar. Dus het past er allemaal heel mooi.
0: Ja, puzzelen is wel jouw specialiteit, hè?
2: Soms wel, ja. Ook hierboven gewoon. Ja, echte legpuzzel.
0: Dus wat is dan een beetje het programma voor 5 juni?
4: Nou, dus 5 juni, ik begin met de chansons. Dat is met Monique Aerts en Margriet Snelle op viool. Dus zang, we zijn hier ook geweest.
3: Ja.
4: Dan doen we een blokje van 20 minuten. Dat heb ik al helemaal fine-tuned en zo. Dan gaan we die liedjes doen en in die volgorde... En dan komt Oleg, een blok van 20 minuten.
3: Op een Bajan.
4: Ja, dus ik doe even zo, maar...
3: ik heb een foto van
2: gezien. Met knoppen en een accordeon.
4: Ja, dus ik heb hem zelf nog nooit zien spelen of zo. Hoor. Ik heb hem wel gezien bij dat programma, maar natuurlijk ben ik heel nieuwsgierig. Nou, en dan sluiten we de laatste 20 minuten sluiten we af met de gospels. Dus het ensemble en Peter Schijvers die dan de Elvis-nummers met de gospels wat we hier gedaan hebben.
3: Ja.
4: En dan sluiten we het alsnog af om 8:30 met het
0: volkslied.
3: Ja.
0: Maar is hem dat dan nu het moment, want dat doen ze bij Even tot hier ook, hè?
2: Is dat niet nu het moment om nog een keer het volkslied
3: te horen?
2: En dat we allemaal weten dat dit het Oekraïns volkslied is. Русский военный корабль, предлагаю, ваше оружие не сдастся. Русский военный корабль, иди нахуй.

0: nu even bewuster naar het volkslied luisteren.
1: Ja. Nou, en het mooie is dat nu het project, of hoe het project steeds verder vorm kreeg, dan komen er ook steeds meer mensen die zeggen: oh, daar wil ik eigenlijk wel een rol in spelen. Kan dat? En zo kwam Wil van der Worp van Tago.
2: Ja.
1: Zijn dochter, of zijn partner is Oekraïens. En haar dochter, die kan zingen. En die zei van: kan ik niet meezingen met dat volkslied? Nou, super tof.
2: Ja.
1: Dus we hebben, dat moeten we wel allemaal even checken. Ja. Van: hey Oleg, kan Dave meespelen op de piano met het volkslied? En mag zij daar meezingen? Nou, dat vinden ze alleen maar fantastisch. Ja, dus dat wordt een heel mooi slot.
0: Dat wordt het slot. Dus.
1: Ja. En zo was er ook iemand die de bloemen had verzorgd bij Hymns of Hope. Die twee uitverkochte concerten in de kapel. Die zei van: hey, maar dit is mooi. Mogen wij de bloemen verzorgen op die avond? Nou ja, dat is natuurlijk briljant.
2: Ja.
1: Dus dat soort dingen, dat brengt ook mensen samen. Dus dat vind
2: dat
1: ik
2: echt superleuk.
1: Dat
2: is gewoon ontstaan eigenlijk uit deze deze flyer.
1: En toen dachten we, misschien moeten we ook een presentator hebben.
3: Ja.
1: En toen met Dave, wie zullen we vragen? Toen zei Dave, Marco Geboes, die bij ons natuurlijk ook gastheer is.
3: Ja.
1: Die heeft dat al vaker gedaan. Laten we die vragen. Nou. En zo
2: vult
1: dat ook geregeld. Dus dat wordt echt super tof.
0: En werkt dat dan ook zo dat niet 1-1-2 is, maar 1-1-3 is?
1: Ja.
0: Dus het beïnvloedt elkaar allemaal. Het brengt echt iets mooiers tot stand.
1: En we hebben nu ook via de gemeente een aantal alle Oekraïense mensen die in onze gemeente wonen in ieder geval benaderd. Van: vind je het leuk om te komen? Je bent welkom.
2: Ja.
1: Dus er komen al een stuk of 10... geloof ik, gezinnen of echtparen. Ja. Dus dat echt hartstikke mooi.
2: Dat zal ook best wel emotioneel zijn dan.
1: Ja, misschien wel.
2: Zeker met Oleg en aan het einde.
0: Ja. Dat mag.
2: Ja,
0: toch?
2: Ja, zo is het verder zeker. Prima.
0: Soms zakt het ook allemaal een beetje weg, terwijl daar niks verandert. Dus
1: maar dat
0: echt
1: is
0: wel
1: het.
0: Even meer gewoon in de aandacht komen.
3: Ja, natuurlijk, want al die aandacht ging met naar Iran en zo.
1: Ja.
3: Maar daar is het ook nog steeds.
2: Ja, dat gaat gewoon door. En niet iedereen vergeet het maar gemakshalve.
1: Ja,
3: precies.
2: Ja.
1: En ze hebben heel veel geld opgehaald toen met Even tot hier. En er zijn heel veel ambulances voor gekocht.
2: Ja.
1: Maar ik zag vandaag een post dat er ook weer ambulances teruggekomen zijn. Kapot geschoten en weet ik het wel. Dus het, zolang die oorlog er is, blijft gewoon die stichting nodig.
0: Ja.
1: Dus
0: en het is niet alleen ambulances, maar ook ander
1: medische hulpmiddelen en
2: Nu is er weer een hele lading met pick-up trucks naartoe gegaan.
1: Ja, zag ik.
2: Die allemaal verbouwd kunnen worden met machinegeweren op raketwerpers. En
0: maar dat is niet van deze stichting.
1: Nee,
0: maar
1: ook
0: niet. Maar het is er wel gelukkig
2: naartoe. Er gaat ook een vriendboer naartoe, hè, met zijn vriend. Met de vriend. Hoe kun je helpen? Ja, op allerlei manieren. Dus. Maar wat mij dan opviel, misschien dat het heel bewust gekozen is, dat het is maar een uur en begint om half acht.
1: Dat is bewust gekozen.
2: En waarom?
1: Omdat er waren een aantal eisen vanuit de stichting. Van: als je wil dat Oleg komt, mag het niet een avondvullend programma zijn. Want die man die reist het hele land door.
2: Ja, ja.
1: En het moet wel te doen blijven voor hem. Dus dan is echt de eis van:
2: een uur.
1: Het liefst een uur zonder, sowieso geen pauze. Zo, kort, efficiënt, wel mooi en lang genoeg. Maar hij speelt max 20 minuten, dus je moet dan zelf verder invullen. Maar dat was echt wel de eis van: het mag niet te lang duren, want hij moet ook gewoon weer terug naar huis. En de volgende dag weer naar allerlei
2: hij is heel druk bezet.
3: Het zou natuurlijk zonde zijn als het uit zou lopen en hij kan dat volkslied niet meer brengen, want hij moet gaan of zo.
2: Dat
3: is heel strak.
1: Ja.
3: Dus gewoon een programmaatje in elkaar gezet. Ik heb alles naast elkaar gezet. Dan doen we dit, doen we dat. En die komt op. En dan kan Marco dit aankondigen. En dan als het allemaal precies.
1: Ja. Dus het loopt misschien 5 minuten uit. Maar het is zeker niet de bedoeling dat het verder
2: Nee, wil je de man nog niet aandoen.
1: Nee, het is gewoon compact. We hebben het ook expres vroeg laten starten. Zodat mensen 's avonds, als ze nog plannen hadden, dat kan allemaal.
0: Ja.
1: Dus,
0: En wanneer is voor jullie zo'n avond geslaagd?
1: Sowieso als er minimaal 2000 euro is opgehaald. Daar zitten we bijna, dus dat gaat goed. Maar als Oleg het een mooi programma vond, dat zou ik wel echt heel mooi vinden.
0: Ja.
1: En als de mensen denken: dit was echt heel mooi en ik heb ook nog een goed doel gesteund, maar jeetje, wat was dit mooi.
0: Ja.
1: Zoiets.
0: Ja. Dat er iets blijft hangen.
3: Ook aan de reacties van de mensen. Zo.
1: Ja.
2: Wij hebben een tijdje geleden in de Leibron een uitzending verzorgd. Vorig jaar, geloof ik. Hè?
1: Ja.
2: Toen hadden we dat Oekraïens meisje met haar moeder.
1: Ja.
2: En toen ging het over: mogen wij een van de twee volksliederen laten horen. Maar dat was niet bespreekbaar. Ah. En waarom niet? Vanwege emoties. Mm-hmm. He, dat was echt duidelijk, heel duidelijk merkbaar. Is dat niet het risico wat je nu ook loopt? Of zeg je, dat mag? Of,
1: dat mag zeker, maar ook dat was een van de voorwaarden voor zo'n concert. Dat zeiden, Oleg, als je wil dat Oleg speelt, dan speelt hij ook aan het eind het volkslied.
2: Oké, okay. Dan is het dus net andersom.
1: Ja, denk dan, als zij daar zelf mee komen, ja.
3: Ja, natuurlijk.
1: Wie zijn wij? Ja, fantastisch.
3: Ik vind het ook wel een eer om mee te mogen spelen.
2: Maar wie zingt het dan? Want dat is natuurlijk, het is niet een taal die...
1: Nee, dat zingt dus de dochter van Wil. Zij komt uit Oekraïne, dus zij...
3: En ik heb al met haar gerepeteerd. Ik versta er helemaal niks van. Nee, maar zij zingt het mooi, hoor. Dus,
2: dus dat is wel goed.
3: Ja, mijn moeder heeft dan nog een beetje gecoacht over uitspraken en zo. Dus,
1: superleuk.
0: En dat kunnen wij toch niet horen.
1: De enige die kan denken, is Oleg zelf. Ja. Maar ik denk echt dat hij het prachtig gaat vinden. Ja. Dus,
0: Als het maar raakt.
1: Ja, en ik denk dat sowieso al wel, als je met z'n allen in die kapel zit... en sowieso muziek natuurlijk, maar dan ook een beetje het thema wat we hebben bedacht. Het kan niet anders dan een mooie avond worden.
2: Nee, dus wat
0: de volgende week?
1: Ja, volgende week vrijdag al.
0: Zijn er nog kaarten?
1: Ja, zeker. Er kunnen er nog veel meer bij. Dus,
2: helemaal vol.
0: En anders zet je er nog een rijtje stoelen achter.
1: Sowieso. Of staattafels, maakt mij niet uit. Ja. Ik zet er geen limiet op.
2: Nee.
1: Nee, kom
2: niet zeggen.
1: Nee, oké. Haal nog snel je kaart.
2: En gewoon aan de kassa.
1: Gewoon via de website. En als je niet kan komen en je wil wel doneren, dan kan ook via onze website. Alles wat nu binnenkomt, dat gaat meteen door.
2: In de pot.
1: Ja.
2: Helemaal goed. En streefbedrag is tenminste...
1: Minimaal 2000 euro. Daar zit wel bijna op. En het liefst meer.
2: Uiteraard.
1: En een ambulance kost 15.000. Dus alle beetjes helpen, zeggen we dan maar. Minimaal 15.000.
2: We kijken.
1: Ja.
3: Valt nog mee eigenlijk.
1: Ja, vond ik ook. Ik denk ook omdat het tweedehands misschien is.
2: Ja, het is allemaal tweedehands. Kijk, er zijn heel veel mensen die hebben ook die dingen opgeknapt. Ook helemaal belangeloos.
1: Ja.
2: Dus wat dat betreft... En wat je ook ziet in ziekenhuizen en dergelijke... is heel veel materiaal wat niet gebruikt mag worden.
0: Wat hier niet mag.
2: En daar hier niet. Nee. Wat daar van harte welkom is.
1: Ja, dus, mooi.
2: Maar... Van de andere kant, als ik ook zie, het was gisteravond op tv, een groep in Kiev met een choreografe, die soldaten die teruggekomen zijn van het front en niet meer actief soldaat kunnen zijn wegens enorme beschadigingen lichamelijk, die leren ze om weer heel zelfbewust te zijn en trots te zijn op datgene wat ze gedaan hebben en te laten zien van kijk, ik ben mijn been al kwijt, maar ik ben er.
1: Ja.
2: En dat was zo indrukwekkend.
1: Nou.
2: Ja. En heel mooi. Dus wat dat betreft is het natuurlijk ook heel mooi dat je dit naar een land kunt doen waar de mensen nog steeds trots zijn op zichzelf.
1: Ja, zeker.
3: Het is bijna niet voor te stellen wat er eigenlijk allemaal gebeurt. Want het lijkt alsof het dagelijks leven gewoon doorgaat.
1: Ja.
3: En mensen hebben nog steeds mobieltjes, gaan boodschappen doen naar werk, weet ik veel. En dan komt er weer een bom. Dus...
2: Krankzinnig, hè?
1: Gewoon heel bizar.
2: Kijk, en je mag het ook niet vergelijken met Iran, vind ik. Dus appels en peren.
1: Absoluut.
2: En daarom is het fijn dat dit...
1: We zijn echt blij dat we dit kunnen organiseren. En zo ook ons steentje bijdragen.
2: Je had het over dat je in het begin je aanmeldde toen die oproep kwam. Wordt er dan een keuze uitgemaakt uit al die oproepen? Of zijn er meer van dit soort activiteiten in het land?
1: Ja, het gaat het hele land door. Zij verzorgen dan ook zelf, want deze flyers hebben zij gemaakt met onze input dan. Dus ze zeiden, wil je dat ook voor de herkenbaarheid? Ja, graag. Dus vandaar dat we deze nu een maandje hebben liggen, denk ik. Maar ik geloof, zeker in het begin was het bijna elke dag wel ergens een benefietconcert.
2: Zo.
1: En dat is nu richting de zomer een beetje aan het afzakken. Dus er zijn er nu geloof ik 3 in de week. Dus ze gaan echt het hele land door. En dat gaat van de grote kerk in... ik weet niet waar ik het nou zag staan. Zoiets. Tot een hele kleine venue. En dan hebben ze weer koren uitgenodigd. Maar dat zijn dan echt de lokale organisaties... die input regelen.
0: Maar iedereen wil natuurlijk Oleg er zelf bij hebben.
1: Ja, en dat ging niet overal lukken. Ja. Dus, maar wij hebben hem wel.
2: Ja, ja, mooi. Ja,
1: gelukkig.
0: Ja, die man heeft misschien ook niet bedacht toen hij met dit initiatief gekomen is, dat dit er allemaal achteraan zou komen.
1: Hè? Nou, het is echt, want ik spreek dan een van die bestuursleden van die stichting, die heeft het ook echt allemaal overgenomen, want hij deed het eerst ook nog
0: ook
1: allemaal
0: nog zelf.
1: Ja. Ja, dat gaat gewoon niet. Nee. Nee. En zeker na dat programma hadden ze miljoenen opgehaald. Ja, ja, daar moet je ook, daar komt ook werk uit voort, zeggen we dan. Ja. Ja. Dus die liep helemaal. Dus wat dat betreft zaten we goed met juni, want dan was het al een beetje aan het einde van dit seizoen, noem ik het maar even. Ja. Dus,
0: maar wel supergoed.
1: Ja, ik vind echt.
0: Ja, dat zijn initiatief zoveel gevolgen heeft.
2: Nou, en dat de twee heren van Evertand hier dat ook met hun flauwekul er rondomheen wel heel goed hebben opgepakt.
1: Ja, absoluut. Ja. En met heel groot effect. Dus ik zat gisteren nog even het filmpje terug te kijken van de onthulling van die zoveel miljoen.
3: Ja,
1: nou, dat de Oleg ook echt zo ziet van, nou, dit kan gewoon niet waar zijn. Nee. Zoveel geld. Ja. En dan al die moeite die hij al jaren met die stichting. En dan ineens zo plop.
0: Ja, zo, door zo'n programma.
1: Ja. Ja. In 6 weken tijd. Ja, fantastisch hoor.
2: Nee. Nee, wat dat betreft heel fijn.
1: Ja.
2: En jij moet nu gaan.
1: Nog weer repeteren.
2: Oh, moet je zo. Ook weer voor dit.
3: Nee, dit is voor Tago, zeg maar.
2: Oh, ja.
1: Nieuw musical van Tago. Oh, okay. Het seizoen al.
2: Ja. En welke is dat dan?
3: Ja, Sherlock.
2: Ja,
0: Sherlock,
2: Oké, mooi.
3: Gaan we ook hier doen, ja.
0: Ja,
3: ja, want Nastia, die doet mee elk jaar met Tago. Dus.
1: De zangeres van
0: Volkslied.
2: Ja. Ja, leuk.
0: Ja, ja, dus ze is gewend om op te staan.
2: Ja, zeker. Ja,
0: helemaal goed.
1: Ja.
2: Wat had je verder nog in het plannen? Want misschien mogen we heel eventjes van dit af.
1: Ja,
2: er stond een stukje van komende zomer. Is er van alles te doen?
0: Ja, maar daar gaan we het volgende week over hebben.
1: Ik kan wel verklappen dat eindelijk het programma van de zomeravonden rond is.
0: Ja, dat is wel leuk om te weten.
1: Ik wachtte nog op één naam en dat is nu gelukt.
2: Ja.
1: Dus het wordt een heel gevarieerd programma. Dat kan ik alvast als tipje van de sluier oplichten. En trouwens, het staat allemaal al online. Maar dus sinds deze week...
0: De zomeravonden staan er,
1: ja. Dus ik zou gewoon...
0: Vorig jaar zei je een keer zo van... Ja, ik weet niet of we het financieel rondkrijgen, maar we willen het eigenlijk heel graag doen. En,
1: ja.
0: Nou.
1: Ja, nee, er is, we hebben met de zomerweken een aanvraag gedaan bij verschillende partijen. En daar is budget uit voortgekomen. En wij hebben daar een klein stukje van. Dus ja, 2 avonden kunnen we ervan betalen. En de rest denken we, dat komt wel goed.
0: Ja, ik ben een aantal keren geweest vorig jaar.
2: Hartstikke leuk, het is
0: fantastisch. Het is zo ontzettend leuk.
1: Ja, maar het is ook, waar ik ook kom, het gaat bijna alleen maar over die zomeravond. Dat is wel heel grappig. Maar ook onze medewerkers. Ik heb zo'n zin in die avonden, ze zijn allemaal zo leuk. En we gaan cocktails maken en iedereen enthousiast. Dat is echt best wel uniek dat het aan op alle vlakken, iedereen heeft het erover.
0: Ja, en het is toch, voor degene die niet zo vaak of niet... Naar dit huis komen. Het is wel een hele makkelijke manier om...
1: Een makkelijke uitnodiging.
2: Ja,
0: als je er een keer geweest bent...
2: Vorig jaar, toen kwamen er mensen van... Jezus.
0: Ja.
2: Is dat een bar? Ik zei, nee, dit is een foyer. Foyer, dat vonden ze een moeilijk woord, hè?
1: Ja. Ja.
2: Toen had ik een paar nog mee naar de zaal genomen, heel stiekem. Nou, dat was helemaal verbijsterend. Ja.
1: Nee, het is echt heel leuk. En mensen die ook binnenkomen zeggen, was op de laatste zomeravond, maar dat was het eerste seizoen. Van ja, ik kom voor de zomeravond. Ik zeg, dat is in de tuin. Oh, is er een tuin? Ja, dan moeten we hier even om de bar lopen. Oh, loopt het daar nog door? Ja, nou, loop maar heel even mee. Mensen die hier gewoon nog nooit zijn geweest. Ja, dat is fantastisch.
0: Maar toch wel in Goorlen wonen.
1: En het hebben dan hebben gehoord via. Van, we gaan er nou eens naartoe, dinsdagavond, hartstikke leuk. Nou, dus het kan niet anders dan dat je heel snel moet zijn voor een plekje.
0: Ja, maar nu kun je geen kaartjes kopen, hè? Nu moet je gewoon op tijd zijn.
1: Dat doen we ook bewust, want anders kan ik veel minder mensen kwijt. Ja. Want dan wil je natuurlijk wel een groep.
0: En nu moet je soms staan of je moet even bij schuiven.
1: Ja, dan is het dan als het gratis is, denk je,
2: Nee, wat dat betreft.
0: En je komt iedereen tegen, het is zo gezellig.
1: Het is zo leuk.
2: Ja.
1: Daar hebben we echt zin in. Ja.
2: Nee,
1: dus, maar volgende week ben ik volgens mij ook hier voor de hele zomer. Week,
0: maar dat wist hij nog niet.
2: Dan ben ik er
1: dat wist jij niet.
0: Nee, want
2: dan ben ik er niet. Nee.
1: Ah, dan moet je terugkijken.
2: Dan zit ik in Eindhoven in een concert van Philharmonie Zuid.
0: We zullen het voor je opnemen en dan kun je terugkijken.
2: Oh ja, dat is goed. Neem het maar op. Ja, dat lijkt me wel leuk.
1: En anders praat ik je daarna bij.
2: Oh, dat hoef ik
1: Het programma komt ergens eind juni. Hebben we een grote A3 met per week het programma van de hele zomer.
0: Zoals het, zoals het al is.
1: Ja. Ja.
2: Kunnen we er ook nog over praten?
1: Ja. Zodra het er is, kom ik wel weer langs. Ja. Stamgast.
2: Wat zijn jouw plannen voor na de zomer, zeg ik dan maar?
3: Mijn plannen?
0: Ja. Behalve taco.
3: Half dag hoor.
2: Ja.
3: Nou, we gaan weer de chansons gaan we dan weer doen. En met kerst heb ik altijd een kerstprogramma. Dat doe ik in Oosterwijk altijd. Mm-hmm. Misschien dat ik dan een keer hier naartoe kan brengen.
2: Ja.
3: Maar het is een beetje de André Rieu show in het klein hoor. Dus dan heb ik gewoon een wat grotere combo in de begeleiding. Dus met viool, met dwarsfluit, percussie, drums, bas, gitaar. Gewoon compleet.
2: Ja.
3: En dan heb ik van die muzikale ensembles die operetten zingen, klassiek. Maar ook jazz, ook pop. Nederlandstalig, kleinkunst, alles door elkaar. En alles in de kerstsfeer, zeg maar.
2: En dat is ook met bekende kerstnummers en dergelijke.
3: Ja, dus we plakken alles met kerstliedjes aan elkaar. Ja. Maar het is niet alleen maar kerst, zeg maar. Maar gewoon, nee,
0: maar wel een beetje
3: in de sfeer, weet je wel. Dus alle kanten mee. Ja,
2: inderdaad, een hele goede entree naar de kersthoed.
3: Ja.
2: En dat willen mensen toch nog steeds.
1: Ja.
3: Ja. Ja. Ja, doe ik in Oosten. Oh ja, mag ik niet veel kramen maken. Maar in
2: Oostenrijk.
3: In Oostenrijk doe ik nou voor het 14e jaar of zo. Ik ben gewoon één keer begonnen. Ik hoef nooit meer reclame te maken. Gaat allemaal vanzelf. Ja. Dus,
2: weet je, Dave, Oosterwijk ligt zo ver van hier. Dat gaan de mensen toch.
1: Nou, dat is wel grappig. Want ik hou wel een beetje bij, zeker voor jaarverslagen, waar de mensen vandaan komen.
2: Ja. Ja.
1: En dat is toch echt 50% van onze theaterbezoekers dan, hè, is Goorlen. Dan komt er ongeveer 25% uit Tilburg. En voor de rest is het maximaal 2% uit omliggende dorpen.
0: Echt,
1: dus ja, het is echt niet. Ja, dus dat valt. We zijn niet echt concurrent, maar meer aanvullend. Okay. En dat is prima. Ja. Dus het valt echt mee. De grootste concurrent zijn we van Schouwburg.
2: Ja, dat valt ook wel mee.
1: Prima.
2: Ja. Ja. Mensen komen toch makkelijk hier.
1: Ja, we hebben zoveel voordelen met het gratis parkeren. En normale horecaprijzen noem ik het maar even. Ja. En het is die zaalgrootte is gewoon perfect. Want waar je ook zit, je zit er toch een beetje bovenop.
2: Ja.
1: En als je in de Schouwburg zit, dan zie je toch nog wel kleinere poppetjes soms. Oh. En zeker bij cabaret is het leuk als je de gezichtsuitdrukking kan zien.
2: Ja.
0: Je moet dus niet op de eerste rij zitten.
1: Nee, dat moet je willen.
3: Nee, maar wat ik hier ook mooi vind, is dat ik ook in de kapel kan repeteren. Dus meteen voelen hoe het in die ruimte is. Dat we met Tago ook de hele week de grote zaal hebben.
2: Ja, maar kijken.
3: Ja, dus stokpaal is wel luxe, hoor.
1: Ja, is ook.
2: Dus, luxe, is echt luxe.
1: Ja. En mensen vinden het heel gezellig en kleinschalig. En voelen van, mensen kennen elkaar hier.
0: Ja, maar dat geeft altijd zo'n gevoel van thuis.
1: Ja, maar en dat komt ook omdat we niet alleen theater zijn, maar juist ook dat culturele centrum en al die sociale partijen die er zijn. Dus het is niet alleen maar een theater wat open gaat als er een voorstelling is. Maar het loopt van alles rond. Ja. En dat vinden mensen heel leuk. Daar lezen we dan ook terug.
2: Het aardige is natuurlijk, gaan we dat als cultuurbeoefenaars gaan we het ook vertellen aan de raadsleden.
1: Jazeker. Of voor zover ze dat nog niet weten.
2: Ik denk dat ze verrast zullen zijn over wat er allemaal hier gebeurt.
1: Ja. Ze mogen echt heel erg trots zijn op alles wat hier in Goorlen gebeurt en Riel.
2: Ja, zeker. Nou, mooi.
1: Ja.
0: Heb je nog een verzoeknummer om je af te sluiten?
1: Een chanson? Jij weet welke je hebt.
0: Ik overval hartje er een beetje mee, maar... Niet te lang nadenken.
3: Voilà, doe dat maar.
1: Oh ja, voilà.
3: Voilà.
2: Van Pravi.
1: Ja.
4: Nou, even zoeken, hè?
2: Ja. Ja,
0: zeker, we wachten gewoon.
1: Ja.
3: Voilà.
2: Ja.
0: Spontane acties kosten even tijd.
4: Nee hoor, geen probleem.
2: Hij is heel snel. Ja, hij is heel snel met zoeken.
4: Tot ziens.
5: Moi la chanteuse à demi. Parlez de moi. À vos amours, à vos amis. Parlez-leur.

0: Voilà. 5 juni.
1: Yes.
2: 5 juni.
3: Ja.
2: Volgende week.
3: Heel fijn dat jullie dit wilden komen vertellen. Toch ja, weer.
1: Dank voor de uitnodiging.
3: Ja, en heel veel succes.
2: Ja, dank
3: en,
2: u wel.
3: Ook hopelijk genieten. En een hele grote opbrengst.
1: Ja.
3: Dat,
1: daar gaan we voor.
3: Daar gaat het voor. En ja, ze verdienen het.
1: Nou,
3: ja,
1: absoluut.
3: Ja.
2: Nou, ah, mooi dat muziek dat allemaal kan doen, hè?
1: Zeker.
3: Ja, maar muziek is... heb geen woorden nodig.
2: Nee.
3: En daarmee kun je toch iedereen bereiken, hè?
1: Ja.
3: Dan kijk maar naar Odette met het Elisabeth hier.
1: Ja.
3: Mensen die zwaar in de mens zijn, die zingen gewoon liedjes mee. Die zijn
1: prachtig. Veel.
0: Van vroeger.
3: Hoe is het mogelijk, hè?
1: Ja.
3: Maar het is wel.
1: Ja. Brein is een raar...
3: raar is, maar het is wel leuk.
1: Ja.
3: Ja, mee te maken. Goed, dankjewel.
1: Dankjewel.
3: En... ja, wij zijn aan het einde van ons verhaal.
4: Nou, dan draai je muziekje, Theo.
3: Dan draaien wij een muziekje.
4: Ja, zo
3: en dan gaan we zo meteen...
4: nog meer muziekjes draaien.
3: Eruit, of niet.
4: Ja, wat jij wilt, jou.
3: Ja, ik denk dat we gewoon uitgaan.
2: Ja,
3: dat lijkt me heel verstandig.
2: Tot 5 juni allemaal.
1: Ja,
3: ja,
1: fijne avond nog.
3: Okay.
1: Dank je wel.
3: 5 juni heb. Nee, dat was een donderdag.
0: Nee, is vrijdag.
3: Oh, is
1: vrijdag.
3: Vrijdag. Oh ja.
0: Ik heb de boekenrijders.
1: Echt? Ik ga 2 weken later.
0: Ja, ik nog een keer.
1: Echt? Oh, ik ben zo benieuwd.
0: Maar ik ben uitgenodigd. Ik zit echt premium.
1: Oh, wauw.
0: Met een diner en...
1: Oh, nou, dat zo luxe heb ik het niet, hoor.
3: Oh, leuk.
0: En dat vond ik zo leuk dat ik dat ga doen.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legenradio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Lokale omroep Hoorn. Niet normaal, zo lokaal.

je melden wordt dat mijn buurman, dat is de steun, graag bij u een bandje wou. Want hij loopt nou in de steun. Uit de ervaring als technici. Al alles ken hij met gemaakt. Want dat hoor je ook wel aan hoe hij dit bandje heeft geplaatst.

even aan de microfoon. Teun, houd die hond dan even aan. Nou jongens, hoppen jengelen die haat. Hip, hup, haat, wie zijn broederschap? God, wie maar het thuis aan.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Blijf op de hoogte. Luister Lokale Omroep Goorlen.
4: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man?
5: Yeah, she's at home.

throw myself on passion's path on the fly. Take it easy, baby.

0: Thank you.
1: Lokale Omroep Goorle. De omroep voor Goorle en riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl.

0: donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goorlense Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.